0: Ja, wat voor de tuner heet zo?
1: Hey, zelf.
0: Wat voor de tuner daar gewoon weer door?
1: Ja, je had hem al naar het afgelopen project.
0: Zo.